burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
7: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op de A4 vlak bij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. Mensen die overdag graag oortjes op hebben om naar muziek of een podcast te luisteren, doen er goed aan die rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden en dat geluid kan behoorlijk hard zijn. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bandjes, dik hier wat aan je.
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
12: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlak bij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Het

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg
3: Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke, relaxe.

0: Sisma, wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint met wolkenvelden, later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
3: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
11: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
12: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
13: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: NOF-PC, NOF-PC.
17: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
17: nofpc.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
18: Schitterend!
20: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
21: Peppe, Mike, ek bij Peppe op de stoel.
22: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxhotel.
21: baarsmazitcomfort.nl

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon.

0: wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon maken als noor. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip. Nu moet ik een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
15: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
17: Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van de vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum haalde toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
18: En tot zover het nieuws.
19: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
20: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
21: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
26: NOFPC.nl.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford
24: en Opel.
28: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
32: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
0: Informerend en actueel. RTV.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenis wachten veel mensen op een plek in een TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden en onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Hast die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
19: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
18: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
19: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarren. Hij regelt alles.
20: WOQS.nl
21: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
21: NOFPC.nl.
23: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
20: WOQS.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
4: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
5: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. FC Roosterveen griep Nijs de noordelijke districtsbeker. De ploeg verleerde finale in Haren met 4-0 van HZVV uit Hogeveen.

0: ingriep neist een waddelijke districtsbeker. De ploeg verleer de finale in Haren bij 4-0 van HZVV uit Hoogeveen. Voor FC Soesterveen wie het de eerste bekerfinale uit de clubskiednis. De wedstrijd stond in het rand van het recente versterren van clubman en bestuurslid Joost Nieuwenhuis. In de 43e minuut werd hij betocht met een applaus van duizenden onwijzige supporters. Net sinds in het verlies kon de club weer omzien op een bijzonder bekerseizoen. In Burgum is een trekker troch een brons kan sjerre rekken. De wijn vlecht sneuren om 2 uur hinne in de bron aan het Noardermar. De brandwacht van Burgum kwam bij een tankauto spuiten plak en wist het vuur gauw onder controle te krijgen. Troch de brand roende de trekker skee op. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zo'n 80 vrachtwijn hadden sneur mij dien aan de jaarlijkse toertocht met z'n allen voor cliënten van Aliade. De stoet gie u dokken wij voor een roenrit troch verskate Friese gemeenten. Aan het eind van de dij verlieten de cliënten de vrachtwijn mij een grutte glimlach. En dat is waar het voor doggen, zo leidt chauffeur Sharine Boersma uit.
1: Ja, prachtig. Hoort er wat er is. Ja, dit is mijn 27e keer. En bloed elke keer bloed weer geweldig.
0: En ons Safir het streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
2: Van Dwarp on Stad. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Die autoschade laten maken? LalitaHaan.nl. Lalit met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Nou, bentjes, de keer wat dan,
7: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
6: Schitterend!
8: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
6: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
9: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
17: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
22: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.
25: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternijtjerk.
27: Oh, 11:30.
28: Hocus pocus. Time for focus.
29: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
30: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
31: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
32: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
31: nofpc.nl.
30: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
33: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
34: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
33: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
34: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
35: WOQS.nl.
36: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
37: Oeh.
36: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
37: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
36: Raadsma?
37: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
38: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
39: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
35: WOQS.nl.
40: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
41: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. FC Roosterveen griep Nijs de noordelijke districtsbeker. De ploeg verleerde de finale in Haren met 4-0 van HZVV uit Hogeveen. Voor FC Roosterveen wie het de eerste bekerfinale uit de clubgeschiedenis. De wedstrijd stond in het rand van het recente versterren van clubman en bestuurslid Joost Nieuwenhuis. In de 43e minuut werd hij betocht met een applaus van duizenden onwijzige supporters. Net sinds in het verlies kon de club weer omzien op een bijzonder bekerseizoen. In Burgum is een trekker troch een brons kan sjerre rekken. De wijn vlecht sneuren om 2 uur hinne in de bron aan het Noardermar. De brandwacht van Burgum kwam met een tankauto spuiten plak en wist het vuur gauw onder controle te krijgen. Troch de brand roende de trekker skee op. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zo'n 80 vrachtwijn hebben ze nu meedien aan de jaarlijkse toertocht met z'n allen voor cliënten van Aliade. De stoet Giu Dokkenwij voor een roenrit troch verskate Friese gemeenten. Aan het eind van de dij verlieten de cliënten de vrachtwijn mij een grutte glimlach. En dat is waar ze het voor doggen, zo leidt chauffeur Sharine Boersma uit.
2: Ja, prachtig. Hoort er wel er is. Ja, dit is mijn 27e keer. En bloed elke keer bloed bloed wel.
1: En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
4: Radio, tv en online.
3: RTV. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en...

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
13: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een sto, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.

0: NV-NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat de regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het conflict in Hongarije tussen de premier Magyar en president Suljok is geëscaleerd. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. En de Belastingdienst heeft de regels voor het leasen van fietsen via de werkgever aangepast. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
4: en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
8: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
14: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
19: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
4: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
1: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.
26: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
25: TD Noord uit Jesternaidjerk.
28: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
29: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
30: De pannenkoektrein!
31: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
30: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Burgum is een trekker troch een brons kan sjerre rekken. De wijn vlecht sneun om 2 uur hinnen in de bron oan het Noardermar. De brandwacht van Burgum kwam mij een tankauto spuiten plak en wist het vuur gauw onder controle te krijgen. Troch de brand roen de trekker skee op. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Zo'n 80 vrachtwijn hebben sneur mij dien aan de jaarlijkse toertocht met z'n allen voor cliënten van Aliade. De stoet Giu dokken wij voor een roenrit troch verskate Friese gemeenten. Aan het eind van de dij verlieten de cliënten de vrachtwijn mij een grutte glimlach. En dat is waar ze het voor doggen, zo leidt chauffeur Sharien Boersma uit.
2: Ja, prachtig. Hoort er wel er is. Ja, dit is mijn 22e keer. En bloed alle elke keer bloed en geweld. Mooi super.
1: FC Roosterveen griep naast de noordelijke districtsbeker. De ploeg verleer de finale in Haren met 4-0 van HZVV uit Hogeveen. Voor FC Roosterveen wie het de eerste bekerfinale uit de clubskietnis. De wedstrijd stond in het rand van het recente versterren van clubman en bestuurslid Joost Nieuwenhuis. In de 43e minuut werd hij betocht met een applaus van duizenden onwijzige supporters. Net sinds het verlies kende de club weer om Shen op een bijzonder bekerseizoen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden.
4: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een sto, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
22: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
22: tdnoord.nl.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
27: De pannenkoektrein!
28: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd na een sterke opleving in april. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van de coronamaatregelen als knellend. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw, verklaarde dat zij er zelf verantwoordelijk voor was. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja?
5: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Nou, bentjes, de keer wat dan,
9: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
10: Bottengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
11: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van de S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door het toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
6: Wat een stoel, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
6: Oh?
16: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
23: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
25: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
26: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Drommeester mij in beheining.
28: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
26: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In de week de Trije Terpen in Dokkum is een nieuwe battenstuun iepenen. De battenstuun kwam te staan door subsidie, sponsoren en een tal van vrijwilligers. Bij de iepening ontbleerden Benneborgemaster Mente van der Zee en wiekrietslid Jan Gauke Koortstra de namen van de battenstuun. Die gaat de nieuwe verder als de battensterp. Neffens de wiekriet is de battenstuun een mooi moedingsplak voor Ben en Orden. De binnen den is plan om de battenstuun en de leefbruns in de wiek verder te verbeteren. Zo'n 80 vrachtwijn hebben ze nu meidien aan de jaarlijkse toertocht met z'n allen voor cliënten van Aliade. De stoet Giu Dokkumwij voor een roenrit door verskate Friese gemeenten. Aan het eind van de dij verlieten de cliënten de vrachtwijn mij een grutte glimlach. En dat is waar ze het voor doggen, zo leidt chauffeur Sharine Boersma uit.
2: Ja, prachtig. Hoort er wat er is. Ja, dit is mijn 26e

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van de S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
19: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, Noma XL rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Ik benijd weer om autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur is bereikt in Gaza en Libanon. Stefan van Rooyen wordt nieuwe topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: die doen we nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
0: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tanker onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan de regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
16: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
17: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
16: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
17: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In de week de Trije Terpen in Dokkum is een nieuwe battenstuun iepenen. De battenstuun kwam te staan door subsidie, sponsoren en een tal van vrijwilligers. Bij de iepening ontbleerden Benneborgemaster Mente van der Zee en wiekrietslid Jan Gauke Koortstra de namen van de battenstuun. Die gaat de nieuwe verder als de battensterp. Neffens de wiekriet is de battenstuun een mooi moedingsplak voor ben en orden. De binnen de plan om de battenstuun en de leefbruns in de wiek verder te verbeteren. Zo'n 80 vrachtwijn hebben sneur mij dien aan de jaarlijkse toertocht met z'n allen voor cliënten van Aliade. De stoet Giu Dokkum wij voor een roenrit door verskate Friese gemeenten. Aan het eind van de dij verlitten de cliënten de vrachtwijn mij een grutte glimlach. En dat is waar ze het voor doggen, zo leidt chauffeur Sharine Boersma uit.
2: Ja, prachtig. Hoort er wel erin. Ja, dit is mijn 22e keer. En elke keer bloot we wel. Mooi super.
1: In Burgum is een trekker troch een brons kansjerre rekken. De wijn vlecht sneuren om 2 uur hinnen in de bron aan het Noardermar. De bronwacht van Burgum kwam mij een tankauto spuiten plak en wist het vuur gauw onder controle te krijgen. Troch de bron roende trekker skee op. Hoe de oorzaak van de bron is nog niet bekend. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
4: Loed van de Wallen.
0: RTV NOF.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoestrum.nl.
4: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
7: Peppe. Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: in petear met René Koster. Elze Mandjejoen, van zon rond 8 en online via rtvnof.nl. Inpeteer mij René Koster.
1: En jong, inpeteer mij Aant Jelle Soeboer. Welkom Aant Jelle.
2: Dank u wel, goeie.
1: Die gepost maar zit achter de knop en die zorgen dat de meesten natuurlijk al je Jere en Sjen kennen. En wij zullen eens bepraten van hoe zit dat eens met Aant Jelle Soeboer.
2: Ja.
1: Want dat wie je toch die wethouder, dat wie je toch die leraar, dat wie je toch dat kamerlid, dat wie je toch de man die Friesland in de Twarre Kamer verzint wurgjes zo. Dat had al je west. Maar genoeg reden om op rond te zien. Maar nu had er hem dwaande mijn maritiem erfgoed.
2: Nou, ja.
1: Reden genoeg om even te praten. Maar bij het laatste maar beginnen. Maritiem erfgoed.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Ja, maar als je in Nederland en het wetter ben natuurlijk al heel lang met elkaar verboen. En daar leidt dus eigenlijk een heel soort van die skiertnis eigenlijk letterlijk op de boeien. Op de zeebuim. Dat ben wrakken. Maar ben ik tempels, het ben ik hele dwarpen. Zeker, Romeinse nederzettingen. Er leidt een heel soort, een heel groot stuk van die skiertnis. Wat we wel eens een beetje vergeten. En wat eigenlijk voor een tweede keer aan het vergeten is. Dus vanwege erosie en andere zaken vergeet dat. En dat moet eigenlijk bewaren worden.
1: En het feit dat ze daar nou vregen om de stewering om te jaan. Had dat te krijgen met die politieke achtergrond of met die achtergrond als skiernisdocent?
2: Nou, laten we vooropstellen dat ik jezelf op solliciteren ga. Ik had voor mezelf even een heel goed naaitocht wat Aant Jelle Soeboer nou eigenlijk voel. Werk nou zin in hier? En toen kwam ik op u dat ik eigenlijk weer iets doen met mijn headline op de inhoud. Ik ga skiernis studeren, ik ben een skiernisdocent west. Ik hou van het wetter, ik hou van maritieme zaken, ik hou van maritieme skiernis. Maar ik ga inderdaad ook de oren en jaren wel wat oren zaken leert. Onder diek, om het zo maar even te zeggen, wat bestuurlijke zaken leert als wethouder, als kamerlid. Nou, dat totaalpakketje breng ik mij en ik ga solliciteren op deze functie en ik ga hem krijgen.
1: Maar dat wie eigenlijk ik, omdat zei van nou, ik wil eigenlijk Jinke Broekmeisje van het wachtgeld, maar zo gauw mogelijk weer onder de slag.
2: Ja, ik wil zo gauw als mogelijk weer gewoon een baan gaan. En af en toe zo gauw als mogelijk, ik ga even de tijd om voor mezelf goed na te denken wat ik wil. En ja, dit kwam ik voorbij. En ik denk, dit past volgens mij als een jas. En ontnood dat het dat hek.
1: Ja, hier is ik solliciteer ik en als burgemeester van Dontemediel.
2: Het hier alle keer ken. En ik had dit in.
1: Ja.
2: Want ik hier voor mezelf, had United, wat wil je vol en wat wil je net. Ik hier voor mezelf wel betocht om even wat meer in het skaat. En wat meer tier voor orenzaken. Ik ben een creatief persoon. Ik hou van fotograferen. Ik maak je muziek. Daarnaast heb ik een hele jonge huishouding. Ik had een dochter die is zo'n weken. 8 weken intussen, denk ik.
1: Zo, lopen
2: tegen bij tegen. Dus al met al de kar maken om ja, justjes meer het skaat in te stappen van nou.
1: Ja, en er wordt skaat in. En dan kom je bij RTV NOF
2: ja,
1: in de skienwerpen.
2: Vol in de spotlight bij de streekomroep. Ja, ja.
1: Dat mag dan maar even.
2: Ja, dat
1: vind ik wel mooi dat je
2: ja, ik kijk.
1: En zelfs zorgen we even waarom. De jeugd zelf al, daar had ik een periode geweest dat ik even nijdenken moest van wat wil Aant Jelle nou eigenlijk.
2: Ja.
1: Dat wie een periode van reflectie neem ik gewoon.
2: Zeker.
1: Neem je eens mij in die reflectie.
2: Nou ja, ik ben 10 jaar haast alweer hier leraar west op dezelfde squallen in Burgum. Voortgezet onderwijs, iedrekskunde en skiernis. Prachtig werk. Maar ja, dat ben 10 jaar alweer hier haast die ging gestaag voorbij. En dan in één keer kom je in een soort achtbaan te lonen. Stap je de politiek in. Raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid, kabinet valt. Dan wil je vregen door je eigen partij, de FNP, om... Ja, de stap te wijgen naar de Tweede Kamer. Dus dan maar je weer in de campagnemodus. Dat doe je ek. Dat gaat net goed. Laten we daar eerlijk over wijzen. Nou, dan mag je van jezelf nadenken. Als je dat alle gedien hebt. En dieren die na dat docentschap kwamen. Ja, die waren gewoon heel druk. En dat was gewoon echt een gekkenhuis. In die periode had ik dingen meemaken. Maar ik een heel soort dingen leert. Ja, dat door de oren mensen misschien wel zien je niet horen. En dat we alle keer in een periode trappen. En ja, dat is van thuis echt net altijd leuk. Ja, dan mag je nadenken over wat wil je nou eigenlijk echt. Ja. En dat kind dan eigenlijk even. En dat hak ik niet in.
1: Nou ja, we moeten dat, je wil nemen, ze dat even oppellen.
2: Ja.
1: Dus even stap voor stap bij de Elgin.
2: Pel maar even af. Ja. Skiel maar even.
1: Ja, ja. Nou, dan beginnen we even bij dat begin, want wie is leraar.
2: Ja.
1: Ik had die Derek wel eens interviewd, dus op squallen, weet ik nog wel. Wie is ik populaire docent? Leerlingen, die wien gek met hij om het samen te zitten.
2: En ik met Harm.
1: En ik het idee, deze man kan zien, hij geweldig kwijt. Ja. Die er goed op zijn plak. Toen kwam de politiek. hier dat net een meisje mij versierde wijn.
2: Absoluut. Dat wie de onleiding eigenlijk.
1: Eigenlijk hier dat, als we het kwart even formuleren, maar dat een meisje mij allerlei regelgeving die er misschien formeel wel wezen mag, ja, maar die het allerlei ontjouwingen op lokaal niveau in het paard zet.
2: En het is er nog, hè? Het is er nog. Dus
1: dat wie voor de reden van ik maar even om die politieke BM's.
2: Ja, ik had doe destijds die hond kon oppakt. De jonge Rijn die vreeg maar ook eens wel een beetje schrouwen. Was net een brief schrouwen. Dat ging dus Uri versierde wijn. Heb ik dien. En toen kwam van het Ingenen het oren. Waar ik vreeg door de FNP om voor haar op de lijst te steken. Wie krijgt de gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk 2000 zontje. Nou, wat ik al weet, kan ik echt niet wijzen. Maar die Roy, ja. Maar denk ik, iertallen, dat is aardig, maar het is volle belangrijker dat je de context weet, zei ze, kwaliteit in mijn leerlingen.
1: Maar door die context, vind ik belangrijk.
2: Ja, dus nou ja, zo rol je dan de politiek in, maar hele tastbare dingen heel dichtbij. En dat vond ik echt heel leuk. Ja, dat koek nice me werk dan, totdat ik wethouder was.
1: Ja, maar ik weet uit ondervinding dat je bij een politieke vergadering één keer een vraag stelt of de vinger opsteken, dat je van het in de gaten haar op een lift staan om dan ik er hier in of zo. Dat is hij dus. Ik wil kamen. Maar hier is op een gegeven moment ik zit kunnen van nou een achtergoede positie akkoord. Maar dat worden net lang of aan Jelles die op de politieke barricaden.
2: Nou ja, sterker nog, oors hoe je er voor mij net in te gaan. Ik ging er net in om een achterhoede gevecht te vjochten. Ik ging er in om iets te winnen. En dat wie aanvankelijk dat die versierde wijn. En daar kan ik heel duidelijk in wijzen. Dat wie min striert. En toen ze me vregen, dan haak ik ze aan het kimwol. Maar ik kom van dit punt. En daar ging ik maar gestrekte voet in. Nou, die rondte kreeg ik en dat heb ik dien. Maar daarna kreeg ik de smaak te pakken. En toen bleek dat politiek gewoon heel leuk wie. En dat een heel soort orenzaken echt nog ondacht nederging.
1: Toen kreeg je de smaak te pakken, maar dan gast wel onjong. Van ik koer net berikken wat ik berikken wil op het met van die versierde wijn.
2: Nou, dat wol, op dat stuit. Dus het hele wie, ik weet niet of je wat te drinken en hoe lang we gaan, maar het wie een werindelingsgemeente. Verwerderdeel, Kolmelon, Dongerdeel, Gienbijlkoor. Gond vond dat een mooi moment om eigenlijk afscheid te nemen van die traditie. En dat weer eigenlijk de reden dat ik zei, ik ging daar nou voor.
1: Ja, net om die traditie op te schaffen, maar om de regels op hetzelfde niveau te krijgen.
2: Ja, maar mijn woede doel destijds ik echt wel van, oh, want de wie in die hier een keer de kop stond. En je weet elk incident in Nederland, de Matafat generieke regel jou inkomen. Dus dat weer eigenlijk de onleiding. En wat ik toevallig kreeg aan haar, is dat het alle keer trok in koe. Maar er zijn nog altijd regels, een heel soort regels, niet het vrijwilligers bij Gleeks heel dreig maatje. Als het nou gaat om een versierde wijn, of het organiseren van dwarsfeesten, of merken, of orenwichtige zaken. Dat is soms best dreig.
1: Ja, oké. Maar ondanks die.
2: Dus ik heb best wat fouten gekregen, maar die Trosslaan Riegeljouwing, die dus is er altijd nog wel.
1: Nou, toen kwam ze dus in die gemeentepolitiek.
2: Ja.
1: En toen kwamen er weer verkiezingen.
2: Ja.
1: Bij Aant Jelle als listloeken. Ja. In wat is Friesland? Ja. Een landslide.
2: Ja.
1: Geweldig hoe weer het is nog. Mooi. Had je die foto nog even weer voor ergen, hel je waarin je de uitslag van het eerst zeggen.
2: Juichen.
1: Nou, de bek voel je.
2: Ja,
1: zeker.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dus dat wie onverwachte, maar een groot succes.
2: Ja, dat wie het.
1: En dan Rob de verantwoordelijkheid.
2: En ik zou eerst geen wethouder worden. We zijn een oren wethouderskandidaat. Maar we waren best groot, dus toen moesten we met een paar wethouders komen. En toen had ik die verantwoordelijkheid naam, dus ik zei dan doe ik het. En toen ben ik rijk vergeten, toen ben ik wethouder worden. Dat betekent eigenlijk dus dat mijn onderwijszaken koek net meer door.
1: Nou, dat wie wil een fulltime baan.
2: Ja.
1: Maar wie een vergissing denk.
2: Nee. Oh. Nee. Ik ben heel blij dat ik dat dien haar. Ja.
1: Want als politicus ken je, en dat woest ook graag, dus dan noemen we dan mij gestrekt been in.
2: Ja.
1: Als wethouder net.
2: Nee, maar ik bestuurlijk kun je een heel soort zaken voorlijker krijgen. Maar dan maak je het krijgt wat op een oren wie ze doen. Ik vind besturen echt heel leuk.
1: Want hij is net zo lang die en der op die zetel als wethouder.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Op een bepaald stuit kreeg ik het fysiek om eens mij te varen op een scootje met Pieter Omtzigt. En ik werd er eerst heel voorzichtig in.
1: Toen wie hij nog Kamerlid voor het CDA?
2: Toen wie hij groep Omtzigt. Dat heet een groep. Hij wie van hemzelf.
1: Hij ziet zelfstandig in de Kamer.
2: En ik heb dat eerst, ik weet net, maar wij net naar Woetenha. Maar toch dien. Onder voorwaarden dat het nergens op een krant of wat dan ook verschijnen zou. Maar dat klikte gewoon heel goed.
1: Maar hoe hij daarbij gaat?
2: Ja, dat wie een groep mensen om hem heen die mij daarvoor vregen. En die meesten
1: zagen. Die van Haaien misschien?
2: Die wie ik op dat scootje. Maar wat nou uiteindelijk zijn had van die soeboe, maar weet ik net. Maar ik kreeg een uitnodiging en ik ben mij gegaan. En dat was heel leuk. En dat klikte. En,
1: maar dat was nou net een soort van IEP en sollicitatie van ik wil eens in contact met mensen die het eventueel op een list van mij wil of zo.
2: Nee, het was voor haar een verkenning, denk ik. En voor mij ook misschien. Want wat ik wil in de gaten hier naar nou, liet ze twee je wethouders kip. Is dat er echt een heel soort zaken ben die je als wethouder in Noord-Friesland net oplossen kan. En op een gegeven moment zie ik voor zaken bij Hugo de Jonge op het bureau.
1: Maar wat wil met
2: en, en dan kwam ik waarom ik denk, wat gaat er nou voor oorien? En daar moet je het zelf mee doen. En ja, eigenlijk dezelfde insteek als toen ik wethouder was, daar moet je het zelf mee doen. En daarom maak ik op bepaald stuit toen Pieter zijn partij oprichtte, ik zei, ik ging dat avontuur aan.
1: Ja, daar had ik mij eens aan het programma.
2: Ja.
1: Dus ik mij bepaald. Wat is dat nou eigenlijk, dat nieuwe sociaal contract?
2: Ja, voor een deel wel. Natuurlijk elk op zijn expertise. Ik kwam uit het onderwijs, dus dat weer mijn zaak. Ja, en het Friesk vanzelfs.
1: En toen kwam er een totaalpakket uit en daar koest er 100% achter staan.
2: Nou, dus, ik kan me eigenlijk net de partij voorstellen waar je echt 100% achter steen kan. Maar voor een heel groot deel vond ik de ideeën goed. En vond ik het naai en fris. En ik denk, nou, dit is iets wat Nederland nodig had.
1: Er werd een landslide.
2: Een
1: verkiezingsuitslag met een gigantisch
2: aantal
1: zitten.
2: Ja.
1: En aan Jelle Sammer in de Tweede Kamer.
2: Ja, dat ging het genoeg.
1: Kun je jezelf in treien wordt ik even voorstellen?
2: Die vraag kreeg ik toen.
1: Ja.
2: Toen dacht ik, dit is nog een vraag. Wat mag je zeggen? Creatief. Nou, dan ben je Jelsa. Dus toen zei ik mijn naam.
1: Ja, Aant. Jelle. Zoboer.
2: Ja.
1: Nou, dat is legendarisch.
2: Ja.
1: Elke die dat net zo had, die kent dat zou we vinden, neem ik om.
2: Dat denk ik wel.
1: Wel verslijn weten. Het joeg wel een beetje, misschien ik de nuchterheid om. Bij mij is dan met die verschijning toch wel opvallend. Haagse Arena instapt dus.
2: Ja, dat denk ik. Ik wist ook net goed dat ik verwacht. Je moest eerlijk zijn. Dus ik
1: is het idee dat ze die serieus namen, hè?
2: Jawel. Ja, alleen het is wel een tinneline tussen een karakterwijze en een serieuze politicus wijze. En daar moet je wel altijd met dwaande wijze. Dat
1: wat
2: is wel
1: iets aan mij?
2: Nou, dat het makkelijk is, zeker als Fries, om een karikatuur van jezelf, maar ook van je taal te maken. Als je daar net mee oppassen. En dat is al dat is wat ik nog steeds trouwens in de Kamer heel vaak zie. Altijd het Fries gaat, dan is het bijvoorbeeld even leuk. En dan door een vlagje. En dan ontmoren door twee woorden. En dan wat vindt het Fries leuk. Maar het is een hele serieuze zaak. Maar dan moet je dat ook u dragen. En dat is eigenlijk hetzelfde ik maar jezelf. Voordat je het witte ben je een karikatuur. En dat aan Jelle Soeboer, dat vloepte naar Saar uit. Gewoon omdat dat het eerste is wat in je opkomt. Dagelijk het hier, maar je daarna wil nadenken. Hoe wil je jezelf presenteren? Hè? Je moet wel een serieus politicus wijzen. Ja. Je komt daar wat te doen.
1: Dan kom je die Kamer in een nieuwe fractie met 20 mensen. Je ziet zelf wel een peer in mij wat politieke ervaring. Ik in die Tweede Kamer. Maar toch een ploeg van jonge hoen op dat moment, zeg maar. En dan roept Votten dadelijk regeringsverantwoordelijkheid. We matten ik dat kabinet in op een of andere manier.
2: Ja.
1: Wie stond ervoor?
2: Ik wie je wethouder en de vraag is, hoe kun je op dat moment alles oorzien? En ik denk net dat je dat kent. Maar wij hebben wel mijlkort, zinnelkort uitsprutsen op de verkiezingsjoen, dat we verantwoordelijkheid nemen zoen.
1: Ja, maar dat wie de vraag nou even net. Wie stond ervoor dat deze coalitie daar staan kan? Mij de PVV?
2: Nou, ik vond dat wel lastig. Alleen nog desalniettemin vond ik dat we uw verantwoordelijkheid nemen moesten.
1: En dat betekent dus ja.
2: Ja.
1: Ik wie ervoor dat de PVV mij gie in de coalitie.
2: Nou, daar zit nog wel wat tinten, gries en orentinten tussen.
1: Dus uiteindelijk ja of nee?
2: Nou ja, je bent er net een groot leefhebber en een groot voorstander van. Maar uiteindelijk, alles oerwagend, vonden wij en vond ik ook dat we uw verantwoordelijkheid nemen moesten.
1: Ja. Ja, maar ja, een alcoholist mij net drinken, maar uiteindelijk alles alwagend, dan ga ik toch een pilske naam.
2: Ja.
1: Ik bedoel, het is een rare vergelijking misschien, maar het is uiteindelijk ja of
2: ja,
1: nee.
2: Maar om dan in de vergelijking met de alcoholist te wijzen. Er zijn enkele alcoholisten die op een gegeven moment kiezen een pilske drinken en leidt dat net tot een nieuwe verslaving. En dat hielden we misschien wel een beetje hoop dat hier ook zou wijzen, zodat het goed hoor in het zo. Maar dat die het net helemaal.
1: Achteraf kun je een kool in de kont.
2: Dat is het.
1: Ja. Maar, een soort meisjes zeiden ik in vooral een kabinet met de PVV, dat kan nooit een succes worden.
2: Zeker, die meisjes zijn er altijd.
1: Ja, en die ga ik al die creëren.
2: Het wie net een daverend succes. Nee, dat kan ik wel, beamen. Nou, het wie voor u de meesten zagen ik het wel ondervoen. Een strijd om er iets goeds uit te halen. En het wie betieren harden en keren mijlkoor. Het wie een ongelukkige coalitie. Houdelijk wil ik het niet eens nemen. Het wie een ongelukkige coalitie. En ja, dat merkst dan alles. De Waalkoor echt niks gunt. En dat wie heel jammer. En dat er haast minder voordelijk wil krijgen kind dan als het wonen is.
1: De PVV zei, NSC gunde u het niet.
2: Ja, dat is
1: wij
2: makkelijk.
1: Wij mochten de premier net leveren je.
2: Nee.
1: En allerlei dingen die wij wichtig vonden, dan begon zij weer met rechtsstatelijkheden en zo ook zo wat.
2: Ja, maar dat rechtsstatelijke iets irritants weer, wat iedereen maar in de waai ziet. Maar het is wel een van de wichtigste zaken die er natuurlijk is.
1: Ja, dat zijn al die regels die ik die versierde wijn dan in paard zitten.
2: Nou, rechtsstatelijkheid. En hoe geven we om huis vrijwilligers en wat is wel of net handhaafbaar in de praktijk? Daar zit nog wel heel soort rond te tusken.
1: Nou, dat hebben we misschien nog wel eens op boom, maar dat over nog
2: dat,
1: net.
2: Dat is goed, maar dat is voor u een heel serieuze zaak om dit op een goede, eerlijke manier te doen. En er winnen oren die daar wat makkelijker uittochten.
1: Hoe gauw hier zelf in de gaten van dit wordt hem net?
2: Ja, wanneer dat precies wie weet ik net, maar ik hier al wel een langere skoft dat ik er klaar mee wie. En dus toen het kabinet voelde, wie het voor mij heel rap een uitmaken zaak. En had ik heel duidelijk communiceerd voor het dagelijks. Ik doe net met mij. En ik had dat voor alle oren. Misère en striderage om waar Woltro woe en waar op inkomen zo. Ik, voor dat hele verhaal heb ik zijn, ik ben er wel klaar mee.
1: En eerst ik een gebaarmeidje ken, trotsisten van ik stap u te kamer.
2: Ja, dat heb ik niet.
1: Ja, uiteindelijk naar in de onderringen. Want aanvankelijk zei ik nog op het moment dat al bekend wie dat zo voor de FNP-campagne vieren, zo is het voor die zelfs. Tocht ik van nou, ik zit de rit tot die het eerste
2: keer nog even dat nu. Nee, dat is iets oors gingen. Wat de afspraak wie, dit nijs kwam naar boeten. Wat op een ongelukkige wijze, we gingen het zelf graag naar boeten brengen wil, maar het lekte uit. Het kwam naar boeten, krijgt van de vakantie. En wat ik heel graag wil hier, is op een fatsoenlijke manier afscheid in de kamer. Dat is het enige. Op bepaald tijd was heel gauw duidelijk dat er net meer in ziet. Omdat dat wat we met de FNP dienen, dat werkt een hele serieuze poging. En dat wij ik oerl oppakt. En dat werkt oerl in het nijs. Juist ook omdat het misschien wel uitlekte. Dus toen we al heel gauw de kar, dan stap ik er direct mee. Dus daar is nooit enig hinwerrien. Ja. Of dat ze me dat ontverstomme peuter die moesten. Dit wie alle keer in goed oer is. Ik mijn NSC, hebben we dit op die manier.
1: Die hebben waar ik wel eens sprutsend had. Ja. Ik wil vregen, nou dat was zeker liftloeken van FNP. En dan ik werd in allerlei politieke bochten ja, dingen om maar net te zeggen.
2: Ik kon moeilijk jas zeggen. Ja, dat kon net.
1: Al van 15 kilometer af. Kom.
2: En toch kun je het net zeggen op dat stuit. Ja, zo werkt dat.
1: Zo werkt dat in de politiek.
2: Ja.
1: Kerst nou wel alles direct zitten.
2: Ja.
1: Zit nou geen rare voorbehouden
2: nee,
1: meer
2: want,
1: in.
2: Nee,
1: gelukkig. Hartstikke muziek mijn naam. Ik wil dadelijk, ik wil die FNP nog wel even aan. Maar wij vind ik leuk om, behalve waarom te zien, ik straks ook even naar de takkomst te
2: zien. Ja,
1: en wat andere dingen nog van die te weten. En wat denk ik van, de soundtrack van Immens Libben, zei het zelf ook een heel soort.
2: Zo is het.
1: De haast als eerste wat Friestaligs mijn naam.
2: Ja, dat is net per se de soundtrack van mijn libben. Dat is een van de oren noemers die ik mijn naam haal. Okay. Dus ik had in willekeurige volgorde naar die tas duwd.
1: Daar komen we dan dadelijk op. Maar ja. Ik wil maar beginnen met terugwaren aan wie de Griene Woorden.
2: Ja.
1: Wat is dat correct?
2: De Griene Woorden, dat is een Iers-Frieske folkband. Werd ik zo'n maand of wat in mei speel je.
1: Op de drums?
2: Op de drums. Percussie, ja. Dus Bouron, maar ook Lepels en Cajon en van alles en al wat. En we jongen wat.
1: En deze opname is ik al in desto op mij trommelst.
2: Ja, dit is een optreden of een opname werd ik ook al in zit. En de clip, ja, die shuttle, de harkers van zelfs net. Maar ik zou zeggen, zie ik het op YouTube even op. Want er zitten echt prachtige beelden bij. En het gaat over de verskate rampen. Dit bad ben in de viskersdorpen. Likas, Peersers, Mothergod, maar ik wier hem. En daarom hiet het ik trof waar en wien.

0: dan is er geen ontkomen. O wetter, wef-element. De zee gaat jong. En de zee had namen.
1: Ja, dan zei je even de zee. Muziek van De Griene Woorden, Troch, Waar en Wien. En noemen dat we draaien omdat Antjelle Soeboer daar verkeersen had. Hij is jong mijn gast in het programma In Petier. We hadden al even wat veromsjoen. En in de tussentijd dat de muziek draaide, had er ik uit het verneemde dwarske mij libbes vragen.
2: Nou.
1: Twee vragen selecteerd van de vijf die te der blind uitpakt had. Daar geven we dadelijk even op terug. Maar ik wil ik nog even die FNP-periode erbij pakken.
2: Ja.
1: Want toen kwam ze dus al eerst via het idee richting Den Haag voor de FNP. Mijn scootje zelfs bezocht een soort publiciteit smeert dat wel op. Maar geen stemmen en daar werd uiteindelijk om te dwaan.
2: Zo is het.
1: Achternijbes jongen, wie het net van minuut 1 al een misje die het net slagje koe?
2: Dat denk ik net. En ik denk ook nog altijd dat het goed is dat het regionale Loert Better in Den Haag vertolkt wordt. Maar ik ga wel, voordat we ja zijn in het comité, dit kan twee kanten opgaan.
1: Ja,
2: als dat is logisch, maar als de Wien op een gegeven moment in de ziel krijgt, dan maakt het echt niks uit wat in budget is of als dus, dan kan het slagje. Maar gebeurt dat net, en dat zullen we redelijk gauw ook merken gaan, dan wordt het echt heel dreig. En dat laatste scenario, dat badde, dat begon vanzelf al. Maar dat de partij verdeeld wie. En daarna kwamen een heel soort orenzaken. Dus die Wien kwam er net lekker in. En dat is spietig. Maar aan de oren komt, denk ik, dat het nou wel duidelijk is.
1: Ja, maar het wie super sneu.
2: Nou,
1: dus je weet niet het waarom.
2: Nou, dat hoeft nou ik weer net.
1: Nou, wie als waar.
2: Nou, maar dat hoeft net, Koster. Want ik ben een grote jongen en ik weet welk jaartje zijn hij. En ik weet ook wat het risico daarvan wie. Maar ik ben ook een man van avonturen. Ik ben een man die graag jas uit. Die graag soort dingen doet.
1: Maar dat is net naïef. En dit weer een naïeve actie. En dan gaat het zelf wel omhoog in die analyse. Uit je eigen achterban. Dat je het van hamadden.
2: Ja.
1: Al verdeeld is. Wat voor doel had het dan nog om de yield en energie en meeskrift in te stoppen? Kom op man.
2: Ja, en daar netjes steende vind ik toch dat het de moeite wurg wie om het te besieken. En dat gaan we dienen. En ik heb dat naar eer en geweten. Zo goed dienen als dat ik koe. Ik koe echt net oors.
1: Je twijfel der oer.
2: Dus dat is wat we dienen haar. En ja, het resultaat weer duidelijk.
1: Dus zegt het wel onkomen op een gegeven moment.
2: Zeker.
1: Maar de teleurstelling weer er net minder om.
2: Weet ik net. Op een bepaald stuit, dus zei de bist net dom, bist net naïef, dat ben ik net. En op een bepaald stuit scheur je het wel, maar je kent ik net meer oors. Dat is ook op een gegeven moment dat je ja zegt, zit je in een rol, zit je in die rol en dan ga je ook verantwoordelijk hiet. En dan maak je terug in tot het betere einde. En dat jou iepelijk beginnen te twijfelen, dan kun je helemaal wel ophouden. Dus dat wie voor mij geen optie. Ik moest er net uitzitten en dat had ik dienen maar een heel soort willen en een heel soort aardigheid. Het resultaat bieden. Het resultaat bieden. Het is seconde, wat ik seconde vind is, als we meer stemmen gewoon hier en we hier net helpen, wie dat natuurlijk noffelijker werd. Het wien best weinig en dat vond ik seconde. Aan de andere kant wien de krachten dus zagrut dat mensen kunnen een oren kar maken gaan. Ja. Een politieke kar begreep ik ek.
1: Maar het pijnlijke is dat nou de partij ik in vertwijfeling efter litten hast.
2: Nou en dat is net weer. Want de partij die stottert nevens mij. En die partij die doet het hartstikke goed. En bij de gemeente die is verkiezingen had ze het erg goed dienen.
1: Ja, maar je gaat geld opmaken in je zinloze campagne.
2: Nou, dat leeuw ik net. Er is geld. En dat wie onderdeel van het pakket. De mogelijkheid wie er nou om te besieken. Ik heb dat wel legaat kregen hier. Dus het geld wie er. En je vergis die net. Hier we niks dienen. Op een bepaald stuit zak het naar zijn partij. Ek onder een bepaald ledental en weet ik wat. Dus het wie ek een boost van de partij. En nog altijd komen er elke maand meer leden bij. Als dat er bij wij gaan. En dat is ek mooi. Dat is ek winst. En er zit energie. En er zit jonge mensen bij. We hadden de jongste wethouder van Nederland. Dus er ben ek een heel soort mooie zaken achterbij kwam.
1: Nou, gelukkig maar. En er is nog potentieel. Misschien dat we er dadelijk ik nog wel even over praten.
2: Waar wit.
1: Wil ze de muziek rek draaien van een band echt of zelf bij Trommels? Mm-hmm. Ik mooi. Misschien, ja, de bevestigde volle dingen hebben we toen gaan wat. Maar haar zo in dat Tromke mijn libbes vragen de treien uit pikt.
2: Ja, voor de harker, ik moest 5 blind pakken en dan mocht ik maar 12 voortlezen.
1: Ja, ja. Ja, nou, dat vond ik al heel royaal, ja,
2: heel
1: van mij.
2: Heel schappelijk.
1: Ja. Maar was Iepenlitten hast is onder andere de volgende vraag. Ha jo wat mij de Bijbel, de Koran of een oorhillig boek?
2: Ja.
1: Wat ha je mij wat?
2: Nou, ik hou wel wat met de Bijbel. En het is net dat ik de meest vrome christen op Ierde ben. Dat zal ik, net zeggen. Maar een van de warme herinneringen van mijn jeugdige jaren is dat u spaken voorlees uit de Friese Bijbel. Dat wie dan de steerte vertaling in het Friesk. En daar is eigenlijk wel onder oren mijn leefde van de Friese taal begon. Omdat dat hele rieke verhalen wien onwutskat. En dat ging me nog heel goed heugen dat na de krentje breien dan kwam paken zien de Bijbel op tafel en dan water lezen. En dat vond ik als jong jonkje, ja, dat vond ik magisch. Dus daar hak, ja, daar hak wat mij. Ja. En nog eens, ik ren het kerken net plat. Ik vind het wel wichtig dat het er is. Dat
1: ben je wel lid van het kerk?
2: Ik ben lid van het kerk en ik jou ook yield on het kerk, maar omdat ik het initiatief wichtig vind. Nog eens, ik kom er zelf net vaak. Wel dat er wat te vieren is of wat een lietse jongen via squallen wat had, dan geven we vanzelfs mij.
1: Is dat net wat makkelijk zo boer?
2: Ja, nee, ja, misschien
1: ik
2: wel.
1: Ik niet de volgende dag om je uit te schreeuwen en ik weet het kwast
2: nee,
1: geld.
2: Nee, zo is het net. Ik ben in die zin net heel actief met het leeuwen. En misschien leeuw ik ook wel net. Ik vind dat is nog een van de vragen waar ik maar mezelf heel bot. Ik wil eens mijn ondergang ben als kiertnisstudent. We zijn zelfs hervormd opgevoed, maar als kiertnisstudent begin je toch om het een en ander te twijfelen. Je leest een soort kiertnis. Nou, en dat is dan een wrakseling waar je mee aan de gang bent. En dat is nog altijd wel een ziektocht voor mij. Dus ik leeuw eigenlijk, ja, wol of net, wol dat er meer is dan dat het menselijk verstoren bevetje kan. Maar wat voornamelijk altijd hamat, dat weet ik net. En dat een God is die er voor de een wol is en voor de oren net, leeuw ik echt net. Dus om mezelf nou een christen te nemen, dat geeft me eigenlijk 4-4.
1: Maar de verwantschap met het idee, christendom is groter als bij de islam.
2: Ik net eens per se. Maar het ding is, ik vind
1: sterk geld van de moskee.
2: Nee, want die hebben we net bij u op klaar.
1: Ja, die wel in Friesland.
2: Maar het ding is, ja, maar dat er oren ben die tegen Hilton jou, dat is prima. Ik jou je Hilton, hun daarom, dat is goed. Wat ik zei ze wel is.
1: Nee, maar dit mij even om dat de verwantschap die je viel met Samierskip.
2: Ja, maar die verwantschap, die is er op zich echt net niet eens heel bot. Het boek, want dat is de vraag. Dat is het stikje naar vroeger, het tritje naar vroeger, vanuit het Frieske naar uw Spaketa. En van daaruit het idee dat er een hoes is waar mensen geer komen kind die daar verlet van haar, dat vind ik wichtig en dat stiepje ik graag.
1: Een hoorde vraag uit het dwarske distribuut Lutsen haast is: hebt u een goede balans in uw leven? En oorzet hij een goede balans in het leven?
2: Ja, nou dat is eigenlijk het ding, daar ga ik natuurlijk hoe dan niet in kan west. En dat is onder oren ook de reden dat ik doch wat ik nou doch. En dat ik de kar maak aan te doen wat ik nou doch.
1: Want thuis dachten ze er misschien wel oorzoer als een stootroer tocht.
2: Nou, thuis zit een jonge huishouding. En op een gegeven moment dan zit je in Den Haag en dan scheur je vreun. Amper, hij gentiert me van muziek. Gentiert me om te schreeuwen. Eigenlijk gentiert om foto's te maken. Dat vind ik echt prachtig mooi. Dan is het libben is drok. En dan stel je maar eens op en dan de telefoon al reed gloeiend. Maar je honderden appjes of wat er al een keer wel net in de verhaal bad. En dat we daar nou per direct op inspringen maat en hoe. Dus die balans, daar zie ik nou wat naar. En die ga ik wel meer voelen als in Aron of jouw hier, ga ik het idee. En dat is hier ook wel het mooie, jongen.
1: Als je een huishouding te kwad in?
2: Dat denk ik wel. Vind ik wel.
1: Maar dat koer net hoor.
2: Je doet je best om ervoor thuis te wijzen. Maar als ik zie hoeveel tijd ik in mijn werkstutsen heb, in je verhouding, maar hoeveel tijd ik in thuis stutsen heb, dan haak ik dat wel te kwadien. En
1: dan wordt dat bij mij gewoon tegen wel oorhaan, neem ik op.
2: Absoluut. En mijn vrouw die staat ook 100% achter me. Als ze trouwens maar net uit naar je weer hoed, dan vindt ze het wel best.
1: Dat was jouw
2: dat was jouw weg. Nee, maar dus die staat 100% achter me. Maar dat is natuurlijk wel een ding. Ik ga ook meestal zien in Den Haag die het concierge ben voor het libben. En die het misschien ook net weer beter worden daarvan. Die het gejaagd heeft in hun kriegen haar.
1: Die er om zichzelf misschien wel?
2: Misschien wel. Ik geloof dat het iets beter met hem gaat. Maar ja, kom je er ooit helemaal van af? Is de vraag. De Bengoon die ben daar echt mee behept. Die daar is inslieten. Die kan net meer gewoon normaal doen. En rest gewoon doen. En die balans vinden. En ik ben er te kwad west, maar dan ben ik meestal die er misschien te lang ben. Van wat goed van je is. Dus die balans zie ik is heel belangrijk voor mij.
1: En de derde vraag: Hokker ambitie zie je nooit, weer meidje.
2: Ja, en die sluit daar eigenlijk heel mooi op aan. Want op een gegeven moment, dan ga ik dus wel van mezelf betocht. Ik wil het wat rijstiger onderwaan. En dat slag het mij steeds van het.
1: Is er net aan die pensioen wat dan?
2: Nee, maar die balans dus, dat is de hele tijd ziekje. Maar ik vind zoveel dingen leuk en ik vind zoveel dingen mooi. En ik zie zoveel dingen ja. Dat het altijd, en nou is het op een orenwijze. Ik bedoel, schreeuwen en spelen met de band. Jouwt een oorsoort drokte. Hè? En het jouwt me volle meer energie.
1: Het smiet
2: en
1: ik wat op, ja.
2: Het smiet volle meer op. In die zin dat het direct, je stof aan het publiek. En, hè? Dus, alleen het kost wel tijd. Hè? En dus de ambitie om echt helemaal rest te doen

0: wijs en alles. Dat is iets. Ja, ik ben bang dat mij dat nooit slagje zil.
1: Dus diezelfde ambitie, ik wil de boel graag in balans, hè?
0: Ja.
1: Daar zei snel wel van, dat is een ambitie die ik net weer met je zil of ken.
0: Om het compleet in balans te hebben en het rijstig om te doen, ik ben bang dat dat nooit slagje zil.
1: Het zou misschien wel helpen als een baan is die wat dichterbij is.
0: Ja, onder oren komt jouw deze baan, ik wil weer wat vrij heat.
1: Want daar mag het in als...
0: Nou ja, Amersfoort. Maar dat is 1 of 2 dagen in de week, dat hing het per week al. En daarna is maak het veld in. Dus als de Usdukers benauwd bij de Leaks op Tesselone gong.
1: Usdukers?
0: Nou ja, de Dukers van de RCE, van de Riksdienst. Dus daar zit ik mijn kwart naar Zevenschin. Maar ik moet eigenlijk wel eens naar Ceylon. En ik moet eigenlijk wel eens naar Batavia lopen in Lelystad.
1: Dus het is net zo dat je zo'n echte kantoorman bent. Nee. Die de Grudelijn niet zit. Dan ben ik op een locatie.
0: Ik kom echt wel op een locatie te zien. Maar ik ken dus eigenlijk niet in het of niet hoe is het dan. Dus dat jouw ik wel een zekere rest.
1: Heb je wel eens aan doekers pakken?
0: Nee, nog net. Maar het is wel iets. Ja, maar dit is dus werking van die dingen. Ik zei, krijg al rest hoor, dan wordt het toch nooit. Waar wit is dit wel het moment om te zeggen van misschien maak maar eens duken keer. Waar wit, hè? Nou, misschien niet, maar op het moment is dat zo. Nou,
1: mijn collega's die dit jaren, dit wordt opname, dat weet
0: ja, nee, ik ben me er pijnlijk bewust van. Ja.
1: Ja. Nou ja, door bist een man van een heel soort verschillende richtingen. Dus dat is, ik maak het voor mij makkelijk om daar voor alles en nog wat te bevregen. Maar ergens moet er ik wel wat in de achtervolle zitten van, dit past mij het beste. En dat is een ambitie die ik nog wel eens wie een meisje wil. Hokker, ambitieus hoe dat weet.
0: Ach, ik wil de band een hele leuke ding doen. Ik wil nog eens een keer ik had hij boeken schreeuwen, maar ik wil zelf ook nog eens een keer een boek schreeuwen. Misschien wel een roman of misschien wel wat oors. Ik wil nog wel eens een winde fotomeidje. Ik wil nog wel eens, ik wil safollen.
1: Daar zal je wat op het creatieve
0: vlak. Ja.
1: Daar zie ik het in de toekomst. Net meer in de politiek, net meer in het bestuur.
0: Oh, misschien ook wel. Ik sluit net uit dat ik ooit wel wat was heel.
1: Want Johannes Kramer voor dit was toch daar wel solliciteren?
0: Dat zei ik net direct.
1: Nee, maar ik neem eens een optie.
0: Ja, nee, maar het laatste wat ik wilde zo is dat ik aasen, weet ik veel, zondig ben of zo. En dat ik daar waarom shop mijn lippen en dat het dan in je jochte tri het west had. En dat ik dan denk van, oh, gut, ik kan maar één ding die en er weer maar één ding wat ik leuk vond en wat goed in wie ik wil juist. Dat ik op een gegeven moment zondig ben en dat ik waarom je een keer op een riek libben en dat ik eruit te hellen heb wat erin zit. Dat is eigenlijk misschien wel de grootste ambitie. Om gewoon dat eruit te hellen wat erin zit. Dat vind ik mooi. En ja, daarom zeg ik een soort ja. En geniet ik van heel veel dingen.
1: Dropkick Murphys.
0: Ja, dat is dus wel mijn libbenslied. En het nummer, dat is de Warriors Code. Het gaat door een bokser.
1: Hoe is die warrior?
0: Nou, ik altijd wel boxed, maar ik ben net per se een warrior. Maar
1: in gewicht?
0: In gewicht zeker, daar hoeft net doorheen te zitten. Maar de boodschap van dit nummer is... you make the best of the hand you're dealt, because a quitter never wins. Dat is eigenlijk het verhaal. Oeral gewoon het onderste uithelje, de vergingen. U zei het ze vroeger ook altijd, het maakt me niks uit, was het wust, als maar de beste wust. En nou ja, dat stribje en daarna, dat vind ik mooi en dat zit gewoon in dit nummer. Net op Jan, trots zetten, wat er ik bad.

0: stevig werk. Weer Dropkick Murphys. En we draaien het omdat Antjelle Soeboer het graag jaren wil. Ligt bij een geweldig noemer om bij te drummen. Ook het Sabatier.
1: Dit is heerlijk. Dit is een heerlijk noemer. Ja.
0: Kerstje op Uitleven.
1: Absoluut.
0: Een bokser, een drummer, dat wist ik. Een oud politicus, dat wist ik. De best misschien mijn kwad. En ik nog wel eens een doeker.
1: Waarwit.
0: Ja, nee, ja. We onthouden.
1: En oze de snorkel gewoon. Ik zal zien of je dat.
0: Nou, dat kan ook wel achter. Ken ik bij die ondervinding, Sis.
1: Oh, ja.
0: Ik wil die FNP er nog even bijhelden. Want we hier in eerste al even het pijnlijke punt van. Is de FNP er nou minder van worden? Krijg like good of krijg better? Het misleerde avontuur van de tocht naar Den Haag. Nou, die conclusie wie je van better. En de jonge Rijn die viel hem ongesprutsen en sok ze wat. En al die dingen die de FNP wichtig vindt. Hè, als regionaal beleid en de taal. En neem het al je maar op. Wordt dat loot in Den Haag nou net yet?
1: Te min.
0: Of ben er misschien wel meer dan eer Friese Kamerleden, dit krijg ik, dat al je in de tas meenemen als ze bij het weekend weer naar Den Haag gaan?
1: Het gaat om de vertegenwoordiging van de regio in Den Haag. En ik vind dat die stelselmatig te kwad dienen wordt. Er wordt een soort energie, yield en kracht in dat wat al sterk en grut is. En te min in dat wat nog groeien moet.
0: Ja, maar mijn vraag wie je. Ken de Friese Kamerleden die daar nou zitten, de genoeg ontwaren om dat te veroorien?
1: Je kan je best doen om bepaalde zaken te veroorien, maar ontnota is dat net genoeg slagen.
0: En waar komt dat van?
1: Ja, je haalt altijd binnen je eigen partijkader zaken om rekening mee te horen. De vertegenwoordiging van uit de regio. Het is een verhaal wat breder is dan alleen nog Friesland. Dat is gewoon net goed genoeg. En het is echt net borgen. Dus het kan de orenverkiezing zomaar totaal de oren kont opslaan.
0: Ja. Dus. Ja, de kiezer is op drift, dat kan je wel stellen.
1: Ja.
0: Maar aan de oorkant, er wordt dan vaak zijn van, ja, er wordt alleen nog maar zoen en wat er in de Rone staat bad. Ja, daar waren ik vier wij de meeste meesten. Daar weet ik vier wij het grutste pad.
1: Ja, maar het is alleen maar het cultuurjeld. Lessen zie ik in de krant als juist hoe het Riek zijn cultuurjeld verdeelt over het loon. Dat slaat gewoon nergens op. En dan is juist gewoon dat grutste deel, Delstriekt, waar die infrastructuur al is, waar het al grut is. Kijk, dat is hier niks te doen. Terwijl ik dan denk, verpat je dat nou eens liekweerdig? Zorg je nou eens dat hier in Friesland, ek een pad van dat yield komt, zodat we hier ek mooie dingen doen.
0: Ze dat net alleen toch in Friesland dingen? Die hebben een loftspul ontstaan er dadelijk weer om te komen. Waar krijgt daar om de weekend een feest houden met koren en met korpsen en met meisjes die het muziek maken? Het broerste roer, man.
1: Dagelijke tier zit het alle keer onder druk. En nog eens per persoon, per meisje, per holle, zeg maar, krijgen wij eigenlijk het minste.
0: Wat kunnen nu die ruterige Sinten nu Den Haag skillen? Wij redden er zelf wel mee.
1: Ja, nee, we redden oerl zelf mee en dat is het. En dat wordt op een gegeven moment ook van de meesten niet verwachten. En dan willen ze makkelijk in Den Haag. En dat is nou juist het ding. Dat maakt net. Daarom juist dat die vertegenwoordiging daar koerd wijzen maat, eerlijk wijzen maat en vokaal wijzen maat. En dat had het gewoon te min west. En het is breder als alleen nog Friesland. We zien oerl hetzelfde probleem. Zeg maar naar Uusdieken, zeg maar naar De Bregen. Rijkswettersteert die de oerl van Zuid van nou, maar eens even schimmel, want maakt ook wat bezuinigje. Het maakt beter verdeeld.
0: En ondanks een oprisping van NSC, de boer-burgerbeweging, al die clubs die zitten van die regio is oerzaam wichtig, bad dat uiteindelijk net.
1: Er is net genoeg krijftwest om meer dan een duik in een pakje boete te slaan. En dat is konden.
0: Ik pak even de reactiecarousel erbij.
1: Leuk!
0: Ja. Voor de mensen die dat net weten, ik vuur een heel soort wudden en begrippen op de gast. Met het idee dat er daar spontaan en direct op reageert.
1: Okay.
0: En dan kunnen we er nee die het nou wel even op rondkomen, mocht er onleiding van
1: weten. Nou, kom op.
0: Rond de veert.
1: Ja, mooi.
0: Stikstof.
1: Ja, wat stront.
0: Universiteiten.
1: Wichtig.
0: Vakantie.
1: Heerlijk. Is het gewoon dat ik zou reageren, maat? Of mag ik meer zeggen?
0: Dan kiest door die eigen.
1: Ja, vakantie. Lekker, ja.
0: Eva Jinek,
1: ja, dat is die presentatrice. Die is wel eens wat scherp in de bek.
0: Guilty pleasure.
1: Wat is mijn guilty pleasure? Oh ja, pina colada.
0: Buienradar.
1: Onbetrouwbaar.
0: Houtkachels.
1: Noffelijk, warm, lekker.
0: Frenkie de Jong.
1: Is dat een voetballer? Denk het wel, hè? Geen idee.
0: Bistik.
1: Lekker. Rauw. Medium. Ja, rare. Meer rare als medium.
0: Voor jou en een 4 maaien.
1: Wichtig.
0: Treinen.
1: Ja, geen Lelyline. Had we dat bedoelen?
0: Anneke Dauma.
1: Een Wongskip.
0: Defend Netherlands.
1: Ja, dat, wat is dat? Is dat het leger? Geen idee. Pas. Mij dat?
0: Het is geen kwintje.
1: Oh, sorry.
0: Piercings.
1: Ik hou ooit een wenkbrauwpiercing gewoon. Maar ik ben er net echt heel van.
0: Middeneersten.
1: Ja, dat is een soortje.
0: De manosfeer.
1: De manosfeer. Oh, dat is maar, maar die boze man al een keer. Ja. Nou, voorop passen.
0: Ronald Koeman.
1: Ja, dat is wel voetbal, hè? Het zei me niks.
0: Koninklijke onderskieringen.
1: Het zei me echt niks.
0: Warme bakker.
1: Lekker, warme broodjes. Wichtig in een dorp. Verschinnings. Mooi.
0: Liedewijde Vos.
1: Ja, een beetje gek.
0: Nou, dit weer in de woorden en de persoon die ik op die afjurje woord.
1: Oh.
0: Ja. Doe toch even dat het een quiz weer, dat is
1: ja, nee, maar ik wist wie dat ik het eerste, hoe ik reageren nee, moest. Dus ik,
0: nee, speciaal gaan we dat net al praten, maar je, want dan wist ik net wat er kwam is voor.
1: Nee, dus ik ga eerst dan aan de wut erop, toen had ik bezocht het iets wie het
0: nou,
1: het
0: ja, dan, maar we weten nu al dat is niks met voetbal in haast.
1: Dat klopt.
0: En bij houtkachels zei het, noffelijk lekker warm.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik meestal die zo'n zitten van versmarging.
1: Dat zou best eens kennen.
0: Oerlijst.
1: Ja, vast. Oerlijst, dat is ik, ja. We moeten elkaar echt een beetje wat rond te kunnen. Vind ik wel wichtig. En ja, ik maak gewoon op een mooie simmer. Dus het is wel een beetje waait. Dus je moet een beetje rekken met elkaar. Dat is prima. Maar aan de andere kant dat nog wel lekker bij zijn kachel zit. Ik vind
0: doe wij eens op een rondte?
1: Ik maak op een klaai, op een rondte. En dat ik simmerdijzers een houtkacheltje aan haar, dan vind ik dat gezellig.
0: Dat zou het in Amsterdam eerst door.
1: Ja. Nou ja, maar dan is het misschien beter dat ze dat in Amsterdam eerst even maar elkaar oplossen dan dat ze weer generieke riegeljouwing je gover weer. Voor heel Nederland, meidje, dat je niet meer een houtkachel aan mij.
0: Die guilty pleasure is een pina colada.
1: Ja, dat vind ik ja, net dat ik dat nou heel bedrink, maar als het nou mooi waar is en heat, dan vind ik dat gewoon heerlijk.
0: Dat is een beetje vrolijk is
1: ja, daarom toch? Is het een guilty pleasure. Dat is toch dat eigenlijk iets wat een beetje gek is, wat een beetje,
0: Dus Jos de Ruud is een ruwe
1: nou, man. Nou, dat bedoel ik.
0: Maar dan ga ik een hele vrouwelijke kant.
1: Zeer, zeer feminine side.
0: Oké. Okay.
1: Yes.
0: Ja. Nou, jou is er nog wat meer van, als alleen nog dat drankje.
1: Ja, nou ja, goed. En dan maak ik mijn butter misschien al eens keer. Ik ga dat één keer dienen, dat weer geen succes trouwens.
0: Nee?
1: Nee, mocht nooit weg van mijn vrouw.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je het bij zijn image...
1: Mijn but.
0: Ja, dan kan je ook op een grut motor om.
1: Ja, maar ik heb echt een onderkin. Dus het is echt wat... Het is echt wat camouflage.
0: Maar binnen meer vrouwelijke klanten dan die het wij net weten?
1: Weinig. Ja, ze binnen misschien wel, ja. Maar ik weet het net.
0: Nee,
1: zoals mijn vrouw vrije maat.
0: Dit is maar één van de dingen. Maar goed.
1: Ja, dit is wat mij te binnen scare. Dit is echt wat ik denk van... Ja, dat is wel echt een vrouwsdrankje. Ja, een guilty pleasure.
0: Bij Defend Netherlands... Zij is van, wat is dat?
1: Ja.
0: En toen dacht ik, had die man onder een stier
1: liggen. Nou, misschien wel een beetje Loosdrecht.
0: Loosdrecht, had hij wel wat van je
1: ja, zeker. Ja, maar ik wist net dat...
0: Defend Loosdrecht.
1: Oh, dan wist ik net dat Defend Netherlands wie.
0: Apeldoorn. Oh, ja. Er zijn al je lokale groepen die het aan mij en waren onder een koppel van Defend Netherlands.
1: Oké, nee, ik wist net dat
0: zei. Door wat ze vinden dat ze het waar waren.
1: Ja.
0: Maar nou, als het wel wist, wat vind je ervan?
1: Ja, ik geloof nooit dat geweld de oplossing is. En natuurlijk begreep ik ook dat er zorgen meer van alle kanten. Dat zie je best, maar geweld, dat zou wat mij betreft nooit matten.
0: Nou, misschien
1: en dan kun je die vent nemen, maar...
0: Misschien zei ik net als eerste van dat geweld de oplossing is. Maar zij vinden dat er net naar haar harken wordt.
1: Ja.
0: Ongehoord Nederland, er is zelfs een omroep die het zei. Die denkt van u dezelfde gedachte ontsteen. Dus er is een grote groep mensen die viel hem net yet in
1: dit. Nee, maar luister, Rijkswettersteed is sluit de kwelder zo. Ik viel me ook net yet. Maar dat betekent net dat ik gewoon ergens mijn fakkel en een spandoek vat steen maat. En dat ik dan een groep opricht die dan de vent, weet ik het.
0: De vent mij wie?
1: Nou ja, goed. Dus het is al sabot chinelkoor. Wist, ik zeg lessen een heel mooi zegje. En die zei, als Jim was hoe lelijk de vrouw is, volg dan het nijs. Als Jim was hoe mooi de vrouw is, ging de natuur in. Nou, toch dat. Ik had dat al, want die misschien wel een soort dingen werd er ook even net wist wat Defend Netherlands wie. Maar aan de andere kant.
0: Ja, maar het is wel een ontwikkeling die het plak vindt. En dat komt van maar krijg uit de politiek.
1: Zeker.
0: En die richt hem in de politiek van Jim Dogge. Of nee, Jim Jerre, u is net. Maar eigenlijk bedoelen ze... Jim Jerry is misschien wel, maar je toch net wat wij willen.
1: Nee, maar dit zijn wel twee verschillende dingen. Hè. Ik kan me best voorstellen, net alleen nog op dit dossier, dat mensen hun net goed jet vielen. De politiek is ook net stabiel. Het gaat ook alle konten op. Mensen kinderen ook in pijl op loeken. Er zijn ook een soort mensen die hun waarschijnlijk net jet vielen. En dat is denk ik wel een terug te zwarg. Maar nogmaals, het betekent net dat je de boel in de fik steken maat. Of op een orenwijze gewelddadig of intimiderend worden maat. Ik net zien hoe mensen die het in de politiek zitten, die het wel de karm uitzien.
0: Maar het gebeurt dus wel.
1: Ja.
0: Ben ik politici die daar dan heen gingen. Ja. Die je zei om de boel op te zwepen. De oren zei gewoon om daar gentelitten van je worden wol je het. Mm. Namelijk terug mij.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan?
1: Het had nooit mijn stijl van politiek was om het op die manier te doen.
0: Ja, je moet wijzen op plakken dat het bad. En ja, het maakt me hoe rustig binnen.
1: Zeker, maar de politiek moet wel geen oplossingen. En dat had het te min dienen al heel lang. En het gaat heel vaak over electoraal gewin en te min over hoe komen we eruit met elkaar. En dat haal ik eigenlijk ondervoeren, dat vind ik seconde.
0: Ben er nog dingen, u dat lijstje werd, die we even neemt, werd nog zelf even op rondkomen worst?
1: Ik ben het hele lijstje vergeten, omdat ik gewoon, neem het nog eens een keer wat.
0: Die stuk hier we bijvoorbeeld.
1: Oh, dat is lekker. Maar, ja, dat is
0: ik maak gewoon. Rauw.
1: Ja, maar als het dan vlees is, dan mag het er goed doen. Ik ga gewoon van een eerlijk en een goed stukje vlees en een lekker stukje biefstuk.
0: Alle dagen?
1: Ik krijg eigenlijk alle dagen wel een stukje vlees.
0: Viel je dan schuldig?
1: Ik viel me net per se schuldig. Onder oren komt, er zijn mensen die het volle gekken door. En ik kom me net te meten met die mensen.
0: Maar dat doet nou wel.
1: Ja, maar ik viel me net per se schuldig omdat ik een stukje vlees eet. Ik zit net alle dagen in het vliegtuig naar Nepal om mezelf daar te ontdekken of zo. Of, ik zit dan op Instagram weer eens trekken in het hier naar de Costa, weet ik het wat.
0: Dan kan je toch zo'n een steken.
1: Ja, gewoon het barbecue hebben we dan. Een lekker, eerlijk stukje vlees. Ja. Lekker.
0: Ja, er ben heel niet meer meisjes die zitten en daar ik naar je handel je van we moeten maar wat minder met vlees. En die in de vegetarische kant op, ja. Flexitariër.
1: Ja, nou, dat maakt meestal alle keer zelf weten.
0: Maar snapst het? En, of had ik misschien zelfs wel een stemke in achterholen? Misschien zoek ik zelf die kant ik wel op, maten.
1: Nee,
0: maar dat is nog zo lekker.
1: Nee, dat stemke er net al in. Ik denk wel, je maakt mijl koor wel passen op wat we ha. En het git wel eens in een brede fietje, misschien al. En dus dat we dat dan zeiden, daar kun je best een beetje over nadenken. Ja.
0: Nee, is altijd
1: en, door. En hij handelen. Maar ik wil echt net hypocriet worden. En dan nooit weer. En dan stiekem op mijn motor stappen aan. En dan je nou verkondig je dat het helemaal oorsmaat. Alleen dat je er bewust van bent. Zeker.
0: Ik zit hier in de aanronding van dit oren interpreteer bij Aant Jelle Soeboer. Ik vond het geweldig dat je wist.
1: Ik vond het leuk.
0: Zij je hebt me wist. Generaal uit mij een stukje muziek dat ik weer uit zacht had. Ja. Maar eerst nog even na je wieken. Dan zit Eelke Duursma hier.
1: Leuk.
0: De horecaman van de Pleerts. Kent die?
1: Ik ken hem goed. Of goed in die zin. Ik ken hem. En ik is die vrouw. En ik heb hun zoon in de klas gewoon. Dus,
0: de verhaal is Lietz.
1: De verhaal is Lietz. Ja, dus leuk. Leuke gast.
0: Nou, we zullen zien wat voor verhaal dat opstaat. Ja. Dood tegentank voor die verhaal. En het laatste wat we dan draaien qua muziek. André Hazes en Herman Brood. Nou, ik ben een beetje brother in arms misschien wel van die. Het is mijn schuld.
1: Ja, en het mooie is, ik zit de laatste hier wat in de blues. En er komt ook een hele mooie blues van Nederlandse Groen. En André Hazes, die kennen iedereen natuurlijk als een volkszanger. Maar die man hier eigenlijk maar Ian Dream. Nou, wat kijkt om iedereen naar ambities om deze man die voor gewoon een bluesplaat maakt. En dat had hij ook dingen. Het is nooit een heel groot succes worden. Maar het is wel heel vet. En een van de optredens in de 1983 stond hij de Germay Herman Brood. En dan prutten oren legendarische figuren op het podium. En dan spelen ze dit noemer. En dat is gewoon, ik vind het fantastisch.
0: Angela Soeboer, dank u wel.
2: Hallo, everybody happy?

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidskerk.

0: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje mij in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige CZA voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar Jo, wat draai je me nu?

Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. En zo ook op deze maandagavond, de eerste van een hele een nieuwe maand. Een goede avond gewenst tot de klokje van 10 uur. Zijn we bij je met de plaatwerkjes uit de voltooid verleden tijd. Onder mond van wat draaien we nu? We beginnen met een vredevolle gedachte natuurlijk. Op de voorlaatste dag van hun tweede bed-in in kamer 1742 van het Queen Elizabeth Hotel in het Canadese Montreal nemen John Lennon en Yoko Ono op 1 juni 1969 in bed het nummer Give Peace a Chance op. Er wordt op dit nummer meegezongen door Tommy en Dick Smothers, Derek Taylor, Petula Clark, DJ Murray Decay en Timothy Leary. Deze bed-in heeft 8 dagen geduurd en heeft John Lennon en Yoko Ono minder publiciteit opgeleverd dan hun eerste bed-in in maart 1969 in het Amsterdamse Hilton Hotel. Maar er bleef er wel dit van over. 1, 2, 3, 4...

0: Dan.
1: And this is Yoko, and we'd like you to listen to
2: Martin van der Velde.
1: We'd like you to listen to it. This is John.
0: I hope you like it.
1: Oh no, this is Yoko.
3: Ja, dat allemaal onder het mom van... Waarom blijft die vrede nou eigenlijk? Ja, we begonnen al eerder natuurlijk in 1969 en anno 2026 is die vrede nog steeds ver te zoeken. Van 69 naar 67 en dan heb ik het over...
4: De langspeelplaat van de week.
3: Het was het geluid van ook wederom John Lennon en de rest van de familie, de Beatles. Een familie roem je het maar zo. Vanaf 1 juni namelijk 1967, waar ik het net al over had, ligt het album Sgt. Pepper van de Beatles in de platenwinkels. Maar het album is ruim 700 studiouren besteed in een tijdsbestek van maar liefst 5 maanden. De totale productie kost zo'n €45.000. Dat is wat we het helemaal omgerekend hebben, want er bestond euro nog niet. Het album is al geruchtmakend voor waar hij officieel eigenlijk aankomt. Zo weet de zeezender Radio London 2 weken voor de release al de hand te leggen op een exemplaar van dat album. Dat prompt wordt uitgezonden natuurlijk. Ja, geef ze zo ongelijk. En wij draaien vanavond zoveel mogelijk plaatwerkjes van dat album.

Ja, zeg, bij deze natuurlijk wordt vervolgens straks op het album gaan we gewoon rustig achter elkaar door. Op 1 juni 1992, dan wordt Rod Stewart voor de 5e keer vader. In een ziekenhuis in Londen schenkt zijn vrouw Rachel Hunter het leven aan een dochter van maar liefst 7,5 pond. Ze noemen haar Renee, nee, de hit van de formatie Left Bank. Ofwel, dan heet het nummer natuurlijk Walk Away Renee. Maar in Europa is dat nummer in uitvoering van de Four Tops een hit. En dus niet van de Left Bank, alhoewel we kennen het nummer wel. Bij deze drijf dus die roept de originele uitvoering van de Left Bank.

0: veroorzaakt natuurlijk dat zijn liefje René genaamd er vandoor zou. De formatie Leftbank scoorde daar in Amerika de welroepte top 10 hits mee in het jaar 1966. Zoals ik al zei, de Four Tops deden dat in Europa met hun uitvoering van het nummer Walk Away. René.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Ja, Ramblin' on My Mind. Dit is een bluesong welke in 1936 is geschreven en opgenomen door Robert Johnson. En dat is het nummer dat ook door verschillende artiesten op de zwarte schijf is gezet. Zo ook door John Mayall's Bluesbreakers. De tijden dat gitarist Eric Clapton deel uitmaakte van deze band, de Bluesbreakers. Dat was in 1966. Dat is Mr. Slowhand hemzelf. Zijn eerste solo-opname waarbij hij de song voor zijn rekening nam. Ramblin' on My Mind. Dit is John Mayall's Bluesbreakers.

0: En op dame uit zijn hoogtijdagen van de Bristol Blues. Heb ik hier een John Mayle en zo'n bluesbreakers uit 1966 met op gitaar. Dit keer Eric Clapton, die ook de vocalen voor zijn rekening nam. Ja, dan is het wederom tijd.
1: De artiest van de week.
2: You press the pedal button.
0: En hij vanavond werk van dat album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En zoals ik daarnet al vertelde, werd het album 2 weken voor de oorspronkelijke release al helemaal gedraaid op Radio Londen. Maar een week voor de feitelijke release is het album Sgt. Pepper ook in zijn geheel op de BBC radio te horen. Met uitzondering van het nummer A Day in the Life. Dat door de BBC in de ban wordt gedaan omdat dat nummer over drugs zou gaan. Op With a Little Help from My Friends, het tweede nummer van kant 1, neemt Ringo Starr onder de naam Billy Shearer de zang voor zijn rekening. Het is Joe Cocker trouwens die in 1968 met zijn uitvoering van With a Little Help een wereldhit scoort. Want van de rest staat er geen enkele Beatle-hit op.

Zoals ik al zei, geen enkele hit op dit album voor de Beatles, maar het album op zichzelf was al één grote hit. En ook een revolutie in de popmuziek in de tijd in 1967. Dan zo'n 30 jaar terug, op 1 juni 1996, dan overlijdt Alan Blakely aan de gevolgen van de gevreesde ziekte K. Hij komt op de wereld op 1 april 1942 in Bromley in Engeland en is van 1959 tot 1975 de gitarist bij de Tremolos. Blakely, onder andere als gitarist te horen op de hit Here Comes My Baby, een song geschreven te staan door Cat Stevens. De man werd slechts 58 jaar. Yes,

0: Ja, het Driesbericht. Het Driesbericht uit... En ja, 2026, maar dat allemaal gebeurt als in 1996. Vanwege het overlijden van die Ellen Blakely. De Tremolo's en Here Comes My Baby. Een band trouwens die veel hits had in de jaren 60 en begin jaren 70. En toen was dat in één keer over en uit.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: De Rolling Stones, ja, ze komen ook voorbij vanavond. Ze komen op 1 juni 1964 trouwens ook met de vlucht BA-505 aan op Kennedy Airport in New York. Om te beginnen aan hun eerste Amerikaanse tournee. Volgens de Engelse krant The Daily Mirror worden ze in een hotel belaagd door fans die gewapend met een schaar proberen een pluk van hun idolen, en dan wel hun haar natuurlijk, van hun idolen te bemachtigen. Tijdens de tournee brengt de groep ook een bezoek aan de Chess Studios in Chicago, waar ze een aantal nummers gaan opnemen. Maar onder andere de cover van de formatie De Valentino's, getiteld It's All Over Now. Dat aan het einde van de maand op single voor de Rolling Stones wordt uitgebracht. Het werd in 1964 de eerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones.

0: helpt als je nog weer onze
1: De Dubbelganger.
0: Daarna allereerst de cover in uitvoering van de formatie The Rolling Stones. Daarna de originele versie van De Valentino's. Het nummer geschreven door je twee wijnvolgende band. Namelijk Bobby Womack en zijn schoonzus Johnny Womack. En volgende week hebben we weer gewoon een heel andere dubbelganger. We gaan even naar de Franse tour. We doen het even met de Franse slag misschien. Nog even het feitje uit de burgerlijke stand van 1 juni 1950. Want dan treedt chansonnier Jacques Brel in het Brusselse gemeente Laken in het huwelijk met Thérèse Michielsen. De Belgische zinger-songwriter en zijn echtgenote krijgen 3 dochters. Chantal, Frans, zeg ik dan maar even, Français. Ja, kan natuurlijk ook. Of wel Isabelle. Het nummer La Valse Mille Temps de Vals in 3000 keer hoor. Is het titelnummer van zijn 4e album. Ook bekend als Jacques Brel Quatre. Een Amerikaans debuut uitgebracht in het jaar 1959. Daar veel over gepraat, nu ook gedraaid. En Vals in 1000 uitvoeringen.

0: Ja, dan moet je even voorbij komen. Je wordt er eigenlijk van zo. Een beetje duizelig dus. Dat was Militant. Dat was uit 1959. Een van de plaatwerkjes van Jacques Brel. Ja. En dan hebben we hier nog weer erom. Geen wals, nee, geen wals.
1: Here's much more music.
2: You're listening to Martin van der Velden.
1: More music.
3: De artiest van de week.
0: En heel veel tracks over John, Paul, George en Ringo en The Beatles. En het album van de week natuurlijk, Sgt. Pepper. Lucy Richardson, zij overlijdt op 1 juni 2005... van de gevolgen van letter K. De beruchte letter K, mag ik wel zeggen. Deze Lucy zit in de jaren 60 in dezelfde kleuterklas als het zoontje van John Lennon, Julian, die een tekening van haar maakt. Als John Lennon later aan Julian vraagt wat de tekening voorstelt, dan antwoordt hij: It's Lucy in the sky with diamonds, daddy. Alhoewel er ook andere verhalen eronder doen als LSD.

Het is natuurlijk een feit dat hoe meer geruchten er om een album gaan, of plaatwerk, noem het maar, hoe meer zo'n plaat in de belangstelling staat, dan maakt het natuurlijk ook meer succes. Nou, de Beatles met Lucy in the Sky with Diamonds uit 1967 van het album Sgt. Pepper. Nou, ik over naar een berichtje over David Ruffin, de voormalige zanger van The Temptations. Hij wordt namelijk op 1 juni 1991 in allerijl door een chauffeur van een limousine naar een ziekenhuis in Philadelphia gebracht, nadat hij een overdosis cocaïne heeft ingenomen. Bij aankomst in het hospitaal is deze soulzanger al overleden. Als soloartiest had hij bij ons geen hits, maar in Amerika en Engeland had hij zelfs een top 10 hits met het nummer genaamd Walk Away From Love. Zou bijna wat anders zeggen. Walk Away From Love.

0: Sweaty Gats in 1976. Nou, geen hit in Nederland, maar wel in Engeland en Amerika. Door David Ruffin. Hij werd die dader in al 50 jaar. En dan hebben we voor het nieuws aan het weer nog een track van...
1: Artiest van de week.
0: En dat is een track van het album Sgt. Pepper. En dat noemen we Getting Better. Wij doen trouwens verschillende verhalen in de ronde over dit nummer. Eén daarvan is dat John Lennon en Yoko Ono in een interview in het blad Playboy naar de betekenis van dit nummer werd gevraagd. John Lennon zei dan dat de tekst voortkwam uit zijn persoonlijke ervaring met het mishandelen van vrouwen in relaties dat hij deed in het verleden.

Nou, straks na nieuws alweer en de boodschappen gaat het nog steeds beter. Met ook de geluiden van de Beatles. Graag tot straks. We gaan eruit met een instrumentaaltje. Dit keer van Henry Mancini. Bij velen is het nummer 76 Trombones. Van deze man onlosmakelijk verbonden met de Dik voor Mekaar show. Van André Verduin en Ferry de Groot. Het nummer is oorspronkelijk de tune van een show uit 1957. Gebruikt voor de musical The Music Man. Graag tot straks in de tweede uur.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswald.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
1: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Dit is RTV NOF.
19: Mijn No, wat draai je me nu?

Wat draaien we nu? Welkom terug in het tweede uur van het programma. Op deze maandagavond, de 1 juni van het jaar 2026. Het maatwerk onder andere van de Beatles. En we hebben natuurlijk nog wat meer in het tweede uur. We beginnen met Pink Floyd namelijk. Pink Floyd begint op 1 juni 1972 in de Abbey Road Studio in Londen met de opnames van het album Dark Side of the Moon. Samen met technicus Alan Parsons nemen David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright en Nick Mason ruim de tijd om de 9 nummers op te nemen. Half januari 1973 staat alles op tape en in de laatste week van maart 1973 ligt het album in de platenwinkels. Het wordt een van de best verkochte albums aller tijden. Nou, ik zou er bijna zeggen, kassa!

0: I certainly was in the right.
1: Money, verhaal over het aardse slijk. Ja. Ja, we kunnen niet meer bij de supermarkt met kraaltjes en spiegeltjes terecht. Dus vandaar dat het over money. Dat was Pink Floyd van het album Dark Side of the Moon. Hadden we al in het vorige uur een huwelijk met Jacques Brel. Ook Kenny Rogers doet een duit in de zakkie. Want die treedt namelijk op 1 juni 1997 op zijn ranch in Athens in Georgia. In het huwelijk met een Wanda Miller. Voor de dan 30-jarige productieassistent van voornoemde Rogers is het haar tweede huwelijk. Maar er zijn natuurlijk altijd bazen boven bazen, want Rogers is inmiddels bekend met zijn vijfde huwelijk. Kenny Rogers heeft dan zijn vierde echtgenote Mariana $20 miljoen betaald om te kunnen scheiden. Over money gesproken. Maar hij wil Kenny Rogers met een van zijn niets genaamd Lady.

0: Het werk uit 1980. Een plaatwerkje dat in Amerika zeer zwijgend op de eerste plaats stond in de American Billboard. Had 100. Een van die grote successen wordt Kenny Rogers. En dan in het tweede uur.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Het is natuurlijk weer tijd voor onze artiesten van de week. Ons album van de week. The Beatles met Sgt. Pepper.
2: Artiest van de week.
0: Zoals bij veel pop en zeker ook bij veel andere muziekteksten doen er vaak de verschillende verhalen de ronde over afkomst of betekenis van de songs. Zo ook bij het nummer Fixing a Hole van The Beatles op het album Sgt. Pepper. Sommigen geloven dat het nummer gaat over McCartney's boerderij in Schotland, waarvan het dak gerepareerd zou moeten worden. Iets wat Paul McCartney echter heeft ontkend. Hij ontkende trouwens ook dat het nummer verwijzingen zou bevatten naar het gebruik van heroïne. Dat is eventueel ergens geen gat meer in zien.

Maar dan zeg het wel aan dat gaatje. Dat was het geluid van Fixing a Hole van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sam Cooke, hij zat op 1 juni 1957 in de studio voor de opname van dat nummer You Sent Me. Dat is een compositie van zijn broer Charles Cooke, iets wat later weer wordt betwist. Sam Cooke zou het zelf hebben geschreven en de credits ervan aan zijn jongere broer Charles hebben toegekend. Sam had gehoopt dat Charles het nummer zelf zou opnemen. Sam Cooke nam in de winter van 1955 een demo-opname met alleen gitaarbegeleiding op, waarna in 1956 de eerste opnames werden gemaakt in New Orleans. De uiteindelijke versie werd in 1957 opgenomen in Los Angeles.

0: 3 weken op de eerste plaats in Amerika. Ja, of je nog koek lust. Sam Cooke en You Send Me.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Ja, er zijn de afgelopen maanden vele versies van de klassieker Georgia on My Mind voorbijgekomen. Ja, de eind van de tunnel is in zich trouwens hoor. Maar de versies met een bepaald instrument, dat solo attribuut, moet ik dan zeggen, is natuurlijk altijd wel welkom wat dat betreft. Vandaag is het de buurt aan de mondharmonica. Het instrument wordt bespeeld door Charlie McCoy. Deze McCoy is een Amerikaanse countrymuzikant, vooral bekend geworden in Nashville als supermuzikant. Een sessiemuzikant natuurlijk. Tussen 1965 en 1970 speelt hij mee op alle studioalbums van Bob Dylan. Maar ook bij opnames van onder andere Roy Orbison en Elvis Presley is zijn mondharpspel te horen. Nu dus zijn uitvoering van Georgia on My Mind.

0: Georgia on my mind. Dit keer het uitvoeren van Charlie McCoy. En dat opgenomen live in Parijs, trouwens. Live in Paris. Ik had het officieel.
1: Short clock.
0: Ja. En ik zeg bij deze alvast even, tot het eind van deze maand gaan we daarmee door met Georgia on my mind. En dan breekt de maand juli aan en dan krijgen we de maand augustus. En die twee maanden besteden we ook dit jaar weer aan. Plaatwerk van 50 jaar geleden, de hits uit 1976. We gaan nu over naar wederom een track van...
2: Monday Night Music.
3: Artiest van de week.
0: Moet net op gang komen, maar hij is er weer. She's Leaving Home vertelt het verhaal van een tiener die van huis wegloopt omdat ze zich verstrikt voelt door de goede bedoelde, maar overbezorgde zorg van haar ouders die verward en kapot zijn van verdriet als ze van haar vertrek horen. Luister naar wederom John Paul, George en Ringo. The Beatles, She's Leaving Home.

0: Ja, daar gaat ze.
1: Harry Ebema.
2: Country Ranch.
0: Ja, even een klein intermezzo naar de Beatles. Dan gaan wij je vertellen dat Harry aanstaande vrijdag in zijn programma de Country Ranch te verhapstukken heeft. Hij zegt ook, het is weer de eerste van een even maand. En dus dan draait hij alleen artiesten uit de Benelux. In zijn special heeft hij vandaag niet één persoon, maar een hele country show gestopt. Die Harry toch. Het is de country show Back to the Country. Elke keer wordt uitgevoerd door Savannah samen met Dick van Altena. In zijn rubriek de non-stop trouwens heeft hij Texas Renegade en Dick van Altena. En in die andere rubriek die hij ook nog heeft, een soort dubbelganger dus, in de laatste vergelijk heeft hij het nummer Driving My Life Away. En moet nog jaren mee. En dan wel een uitvoering van Jannie en Anja en Henk Wijngaard. Dus voor de country en western liefhebbers aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur op deze sturen. Deze zender. Hebben we nog meer country? Ja, we hebben nog meer country. Dolly Parton, zij vertrekt namelijk op 1 juni 1964. De dag nadat ze haar high school diploma heeft gehaald van Locust Richie daar in Nashville, Tennessee. Om aan een zangcarrière te beginnen. In Nashville ontmoet zij ene Carl Dean. Ze trouwen, alweer een huwelijk dus. Ze trouwen op 30 mei 1966 en zijn sindsdien nog steeds samen. Een song van 46 jaar later. Dolly Parton. En ja, dat is natuurlijk niet de goeie. Nee, we moeten deze hebben. De verhaal, Here's Everything. Dolly Parton en Queen Latifah.

Here's Everything. Een track uit de film Joyful Noise uit 2012. Dat was wat ik bedoelde met 46 jaar later. En dan moet je niet gaan draaien van She's Leaving Home. Dat natuurlijk staat als een tang op een varken. Dat kan helemaal niet, Martin. Ja. Dat is wel even zo. De door John Rich geregisseerde film Easy Come, Easy Go gaat op 1 juni 1967 in première in Amerika. In de film speelt Elvis Presley de rol van Ted Jackson. De soundtrack voor deze film, Easy Come, Easy Go, is in september 1966 in de Radio Recorder Studio in Hollywood opgenomen. Van deze soundtrack laat ik je de titel zo horen. Easy Come, Easy Go.

0: Elvis Presley, easy come, easy go.
1: Fred de Jong is Elvis Joen bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry.
0: Als ik me niet vergis.

0: 10 uur, Elvis Presley. Jawel, dit was Easy Come en Easy Go. Zo gewonnen, zo geronnen. En dan zijn wij weer toe aan een geluid van beroemde mensen die we kennen onder de naam als...
1: You press the Beatle button.
0: Alsjeblieft, hoor je het ook eens van een ander. De meeste tekstregels van de song Being for the Benefit of Mr. Kite waren afkomstig van een 19e-eeuwse circusposter voor Pablo Funk's Circus Royal optreden in Rochdale. Het was een van de drie nummers die verboden werden om op de BBC Radio te gedraaid te worden. De zogenaamde frase Henry the Horse bevatte twee woorden die afzonderlijk bekend stonden als een slang. En een slang is dan weer de betekenis voor heroin, Being for the Benefit of Mr. Kite. The Beatles!

John Paul, George and Ringo, The Beatles en The Being for Benefit of Mr. Kite. Kylie Minogue, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Die wordt dan net 18. En zij maakt dan op die 18e verjaardag op 1 juni 1986 haar debuut in de Australische tv-serie Neighbours. Een van de tegenspelers is de eveneens 18-jarige Jason Donovan. In 1989 nemen ze het duet Especially For You op voor het album van Jason Donovan, 10 Good Reasons. Dat is toch wel een reden om het nummer te gaan draaien. Especially For You.

0: En dat doen we speciaal voor jou. Voor jou.
1: En ook voor jou.
0: Ja, especially for you. Kylie Minogue, Anderson Donovan. En die scoorde daar een top 10 hit mee in ons land in 1989. De rest.
2: Martin van der Velde.
0: Want dat uurtje tot aan de klok van 10. CDK, nee, het album Sergeant Pepper. Dus geen andere interrupties meer. Dan met Within You, Without You. Ja. De meeste songs trouwens op dit album, Sergeant Pepper, zijn voor de hand van John Lennon en Paul McCartney. En of, hè? Within You, Without You. Hier is daar een uitzondering op. Het hebben we werd geschreven door George Harrison en was zijn tweede compositie in de Indiase classic style. Het werd opgenomen in Londen zonder de andere leden van de Fab Four. Harrison kreeg assistentie van de Asian Music Circle. Bij deze dus. Met jou, zonder jou, bekijk het.

Within Without You. Ja, dat is het geluid van de Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat is dat album waar we de nummers van draaien. McCartney kreeg inspiratie voor het nummer Lovely Rita tijdens een wandeling in de buurt van Liverpool. Naar aanleiding van een artikel in de krant nog wel over parkeerwachters. Deze parkeerwachten waren in 1967 een relatief nieuw fenomeen in Engeland. Met name de Amerikaanse benaming voor vrouwelijke parkeerwachters, Meter Maid, sprak tot McCartney's verbeelding. Later beweerde een parkeerwacht dat Paul McCartney het nummer had geschreven over haar. Nadat hij van haar een keuring had gekregen voor fout parkeren, wat Paul echter weer ontkende. Ja, vandaar het nummer genaamd Lovely Rita.

Albert en George Harrison doen op 1 juni 1987 mee aan de campagne om de cd van Sgt. Pepper te promoten. Het was 20 years ago that day dat het album voor het eerst officieel werd uitgebracht. When I'm 64 was een song welke Paul McCartney schreef toen hij ongeveer 14 jaar jong was in 1956, toen de rock'n'roll op het punt stond om door te breken. Het nummer is voor zijn geliefde, waarmee hij hoopt ooit oud te worden. Het is mijn laatste voor vanavond. De rest wat ik heb liggen nog, neem ik mee voor een andere keer. We gaan eruit met When I'm 64.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoudtij.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Buggenhout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
11: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In de week de Trije Terpen in Dokkum is een nieuwe battenstuun iepene. De battenstuun kwam te staan door subsidie, sponsoren en een tal van vrijwilligers. Bij de iepening ontbleerden Benneborgemaster Mente van der Zee en wiekrietslid Jan Gauke Koortstra de namen van de battenstuun. Die gaat de nieuwe verder als de battensterp. Neffens de wiekriet is de battenstuun een mooi moedingsplak voor Ben en Orden. De binnen den is plan om de battenstuun en de leefbruns in de wiek verder te verbeteren. Zo'n 80 vrachtwijn hebben ze nu meidien om de jaarlijkse toertocht met z'n allen voor cliënten van Aliade. De stoet Giu Dokkumwij voor een roenrit door verskate Friese gemeenten. Om het eind van de dij verlitten de cliënten de vrachtwijn mij een grutte glimlach. En dat is waar ze het voor doggen, zo leidt chauffeur Sharine Boersma uit.
2: Ja, prachtig. Hoort er wel er is. Ja, dit is mijn 27e keer. En bloed alle elke keer bloed bloed wel.
1: In Burgum is een trekker toch een brons kan sjerre rekken. De wijn vlecht sneuren om 12 uur hinnen in de bron aan het Noordermar. De brandwacht van Burgum kwam bij een tankauto spuiten plak en wist het vuur gauw onder controle te krijgen. Toch de brand roende de trekker skee op. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
4: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Well, that's the stupid, girly song over with. Now let's steal the equipment.
1: Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian.
2: I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped.
3: Guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts.
4: Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean, like, cheat?
3: Oh, yes, I do.
1: But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it?
3: Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up.
4: Oh, wow. Have the Beatles split up?
1: But this is fantastic, Michael. I'm going to be an enormous pop star. Oh, I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids.
2: Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask.
1: Ooh, ha, ha, ha, Vivian. How very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo.
2: All right.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Herengewaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.